elkanders billen kleschen. Maar niet een aai, of een hotje veel met een bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme clash op. Als u

0: Eén café, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Welkom, welkom.

0: Hop, pas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Een café, als dat maar goed aflukt.

Ja, ja, mensen, van harte nog eens hier. En we gaan allemaal zakken. Van veren tot van achter. Allemaal zakken.

Godverdomme, godverdomme. Wat is met dat hier peken? Gigi, ik pees dat weer een keer dik in een bosje peken. Nee, Clara. Allee, kom hè. Mok er hier maar niet af. Dan wil ik er echt keer een bosje.

Wat heeft hij geleerd om te knallen? Knallen. Goedenavond, ons dat is onze dag. En die in Duitsland trekken we deer. Hey!

0: toekomstige broeders. Kom de gernisjeen in ons abda.
1: Olé, olé.
0: Zet morgen rest, er zijn nog plosjes vragen.
1: Olé, olé.
0: Want wij hebben nog wat volk te

0: Een kruis van dal en een kliet. En tegen mijn opgang.
1: Olé, olé.
0: We hebben geen vrouwen van doen, niet we trekken onze plang.
1: Olé, olé.
0: Je moet dat dus niet generen. Als je achter het gebitje zit wil drinken. En tijd nog eens een kortje leggen. Met de mannen van de gezongen mes. Van achter in de kapel.
1: Olé.
0: Niet een gestort schmeiden stopt gemak op, en de rest dat zien we wel.
1: Olé, olé.
0: Dus als je goed stetje, mijn broeders.

0: En als je nog twijfelt, mijn broeders. We kunnen nu iets goed gaan eten met de nonnekes.
1: Olé, olé.
0: We loten ze dan wel eens vragen hoe voor ons tonnekes.
1: Olé, olé.
0: Soms zijn je broeders ook eens graalijk ambetant.
1: Olé, olé.
0: Gelijk bij Turken vier van Twiezen, met een klover in de hand.
1: Olé, olé.
0: Je moet wel zien dat je getraind bent om wat te zuipen.
1: Olé, olé.
0: Want de mermeren vloer speelt de kaart om over

0: vader, ik heb precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je de doze? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visier carnavalsradio.

0: Wat zeg jij? Dat is geen mop. Ik zet een café op.
1: Alleen een domme kat dan zeggen nee.
2: Meesten van Ninof. Ninof werd overspoeld met kleine en grote draken. Want Spassersot hoort hier daarnacht over al die zieke dingen spoken. Dus meesten blijft nog allemaal hier. Want de draken beschermen arme vee.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in!

0: zeg. Nu het wie hoor plat arrest, zijn we weer op woon. En zeg nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je emme wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze skeune paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestek komt door je kas.

geven, Jeanette stopt haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne. Zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, wasp je er niet tegen. Ons botteke zoon, Ellen op onze kop. Al de zomer zijn we op ons best. Morbello, zasta, blieven er niet op. Een wespennest. Ver Jeanette, ver Jeanette.

0: Hoppa pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Er zijn weer veel liedjes geschreven, aventuur. Allemaal bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog carnaval.

0: Maxe.
1: De reclamekes!
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo Jern.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: NKV. Gemmel, gemmel, ha. Gemmel, gemmel, ha. Gemmel, gemmel, kolakwa.
5: Radio met een hoek af.
6: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Onge verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer als genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies, stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met de glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een voef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

Al wel wat moeite zijn. In de kajer. Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier.

dat moet je weten. Ik ben een carnavalist, zet je mijn bloed. En dat stroomt aan mijn hart. Geloof me, mijn hart, dat is pier carnaval.

dieses nie als immer ich verklär. Hier hoffe ich es Hugo, in mijn aller hoop net zelf iets doen. Dit is het leven, van november tot de verbranding. Carnaval is geen moment, het is een missie, een roeping. En wie dat dan niet deed, die ik had opmarschen. Deze is geen visje, deze is vier, deze is straatje. Moet je bouwen om een droom, een wogen, een gedacht en altijd je touch mogen. De salamcarnavalist snapt ons code niet. Wij gaan al in voor dat ene moment, dat uniek moment. Van droom tot kostuum, wij zijn een team, wij pakken dat vast. Iedereen hoeft in dat haar, vonken vliegen, zogen gieren. Is een moage en stof, tank tot op de mieren. Handgemokt, neergestikt, tot de kot in nacht. Want met de stoepstoepen waaien, op volle kracht. Waar geven kleer, genooit en power op stroot. Geen winkelkerken, worden dan hert, altijd maar rood. Ze zien de stoet, bier, feest, maar niet de nacht.

0: Een hert voor carnaval.
1: Meisje van Enoch. NKW, just gepast, stel de leveren. Ons diamantenbal. Geef dat gebied een arm, want we gaan lichtje zwiegen op de muziek. Zeg er iets? Jongen, zeg er iets, hè? Haal ik nog, hè? Ja, en haal ik. Ja, maar haal doe er van achter. Ja, ga moet ook meedoen, hè? Wat pijs er misschien? Aarde met de makanderen.
2: Komt er bal, komt er bal, ook al eien een wakka. Het is nog plos op de tribune, ja, door van achter, links op sa. Squif wat op, dicht op ien, want ge komt toch overeen. Ge moet je zien dat ge niet een tert op de gebierzantien. Het is van haar, weer patat, want het is carnaval in stad. Ja, ze fischten en me weilen nog niet gat. Kom, doe dan om me, je stond hier toch goed terug. En komt

0: zitten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Hop, pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Oei, ah, dat is hier de genie? Abonneer, hoe hoor ze me wel hierna? Precies een bal van een dag of dra. Kom, wat doen hier mee? Dat is hier een stad met een jubilee. Ja, ja. Zeg, laat ons hier eens passeren, want wat hebben we plus van doen? Het mag hier gewoon afwisseren, het is rap

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: dat er doe eens.
1: Maar het is de Jos, op verdomme.
2: Deze?
0: Ja, kom, ze zit je rabat.
1: En wat drinkt dat makker?
2: Dat is lang geleden, jongen. Zo is het toch, man?
0: Maar goed, dat makker, hè, met jou, hè.
1: Maar ik heb me gaan

0: opgepast, deze zulke verslieken van 2026.
1: Een gakkentje in de TIA-stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
3: Allang kalotje pampers, naar die stemvriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
3: Er moest

0: Jongens, zeg, in Fatje vind ik dan ook zo'n slechte dag, zeg.
1: Wat dat, hè?
0: Nou wel, als in een tempel, stel dan een keer weer, als in een chique grote zonnentempel, in het midden van onze stad, alle dogen goed weer, en altijd van de askeune vlotjesmuziek. Dat is toch heel wat anders dan als in een lierlijke moskee, met vandaag het jingle-changel de hele dag, hè?
2: Tja, misschien dat je wel...

Wacht, we zullen wel niet een keer eens kunnen ergens spelen, ze. Dan weer zal hij haar op gewoon omslaan. Zeg gereed? 1, 2, dra. Ize, Ize, zie dat ze? Nee, het heeft al op me regeren, ze. Ik heb het al gezegd, hè. Ze, en zie ze, doze, begin dat loodje kleren ook. En henje, de zonne, je ziet dat komen, ze. Ize, zie dat ze? Neem ze. Zesdo, ze. Zesdo. Ja. Ja. Ja. Zesdo.

0: ons.
1: Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ik. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at Home, Brokkelse Steenweg 166 in Ino.
0: Painted Home. Painted Home. Painted Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kage.
0: Ja, wittelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En te start voor een vizier.

Bonjour, cousin. Het is even anders als zij de wolvert, hè, met de maske kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radiovagine van de NK5. Dat doet die lente aan, daar gaan wij van delen.

0: de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Houd toch je kop.

Kettlebrook was altijd in de was. En koos juist nog hun jeansbroek. Het kindje dal ontbijzen. Koos hier om een chocke thuis. Ja, het was niet plezant, was ambetant.

0: Opgepast, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
2: Al lang kalotje pampers, naar die is ten vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Ter

0: Oei, oei, mijn meisje, met jou laten we allemaal weg, want hier komen de Rodania's op willen pieren.
1: Eindelijk, ons madammen met verstoot.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: KW. Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: opgepast, deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: €29, MKW de Kloefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren. Dias de los Mierbeek.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Hallo, Jor, Bjorn from Stockholm in Zweden. Ja, lees nou nog NKV van Nilof. Schoon.

0: lief.
1: Hop, pas, deze zulke verslieken van 2026.
2: Jeannette, nog maar 26. Waarom mogen hier smartlappen? Waarom mogen muziek verlamzakken en zatlappen? En alle moeders in bad pakken? Oké, vrouwen zotten, zijn je mee?

Ik wil gewoon eens naar de werkdag. Of wat fun dan een hoed. Of wat plumpjes zitten knippen. Anders ga ik hier van de jaar zeker niet meer aan een kostuum. Doe me voes.

Beste Nino Vrieters, beste meisjes hier allemaal onderkant. De laatste tijd werd de stad in een negatief daglicht gesteld. Door de politiek, de media en een of ander programma. En als u zit een spel hier op de mail. Maar niet door wel bestit, waar vliegen als vier biekes door de stad. Dag en nacht. Dus kom en vlieg dus met ons mee door de stad hier onder de dinger. De plus waar ik al helemaal even woon. Met mijn dingsken, de koepert en ons keukenkerk. Dus laat je maar zeggen. Want wat als we het beweren, zullen we dat slutten

0: dit baas Keunavers en zij en Odien deed de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintjer nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

Al wel wat moeite zijn. In de kager. Ja, Wuttelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.

0: nou zet ik mij langs de andere kant van terug. Hij geeft ons iets.
1: Calimera, in me Anastasia, Atsinikolas, in Jalissos, in Rodos, de

Het is 11 uur en 11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Gielehans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Ninove met het nieuws. In Ninove kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Ninove. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Ninove tussen de twee bruggen.

0: spring allemaal maar recht op de bos.
1: Maar recht.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
3: Al een lotje pampers naar me die stemvriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
3: Er moest

0: NKW. Belasterk zelfs op mijn wc.
1: Waar is Tony wanneer al te zomer?
2: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal.

Nieuws spoort af. Alles was kuien. We zijn de geel. We kennen ons vak. Alles gegeven. Liters gekapt. Alles kunnen zwaaien. Niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist. Ja, echt gemist.

0: hun sju i sted.
1: Säg hej då från

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Meisje van Inhof. 66 winters zijn verba, sinds dat ik vereis ooit een dinger. Half meis, half biest. En vandoog ontwook ik van haar. Nog haver, nog stater en nog wager. Om carnaval te vieren met mijn kinderen. De carnavalisten van Inhof stad. Ik, Azur carnavalist, vader van ons groestje feest. Breng al 66 jaar muziek, poleer en ambiance door onze stad. Al zo lang dat er nog witkap vloeit uit een tap. Zo lang dat er water steunt tegen dinger. En zo lang dat er een carnavalist in de stroten loopt. Zo lang zal carnaval Inhof blijven bestaan.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Sanam kwaad gerokt.
1: Moi, zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.

0: nerveuze plasje.
1: Ah, dag Markske. Hoe is het met jongen?
2: Goed, hè?
1: We gaan een keer een liedje zingen over haar.

0: met jazatte botten a pinjom gestit baas Keunavers en zijn nadien bij de grond gezakt vast komt de, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintje nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat hè? Paint at Home komt ze zelfs verhaal liggen en al. Als je in je handen is, kan dan nog een chat drinken hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Nadjes, Nadjes, zijn we niet weer in een oker gepist? Radio
1: Hop, hoppas, deze zoeken verslieken van 2026.

24 februari 1960. Een speciaal bericht voor alle Ninoviters, dus luister goed. Het is gebeurd. Damascus-koeten van Ninos kruiven vandoor geschiedenis. Nee, geen science fiction, maar werkelijkheid. Vandoor op de maan. Apollo 11, te lood. Armstrong, te treeg. Een kleine stap voor Damascus-koeten, een grote stap voor Ninos.

0: Hey, maskers, wat doen we na?
1: Ah ja, tanken is slimmer.
0: Man, nu zo, dat is een handpintje.

0: Een negligeeken, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierde met haar tetten en ik is met mijn vlootje.
1: Een wieken ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van een 1, 2, draad, 2, patat.
0: Azeu, azeu.

0: ben benieuwd, toch echt keunliekes, hè, Vitsken?
1: Heel keunliekes, jongen. En ik hoop dat we er nog lang kunnen van genieten.

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer, in de kazer, in de kazer, in de kazer. En gern een plosje om te vergoederen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

Iedereen kan dat wel. Daas na achternoen, noden witte verbranding. Eigenlijk zei geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Niet het je hoesting van een roos te gaan, maar het je hoesting verdeur te gooien.

0: NKW. Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken.

Hoi, mensken, zijn gereed, hè? Zet je wel allemaal gereed? We gaan nog lekker zakken. We gaan dat kot hier afbreken. Allemaal zakken, zakken, zakken. Met dat gat tot op de grond. Iedereen, van 1 tot van achter. Van links naar rechts.

0: sie.
1: Oh, Papas, deze is ook een verslieke van 2026.
2: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er Duits. Maar woelen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov. De drivers!

0: Maar toen heeft niks gezegd. Heur die trommels heel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommels heel de nacht. Boem, boem, boem, ja patat. Heur die trommels heel de nacht. Boem, boem, boem, ja patat. Heur die trommels heel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Gooi maar los op de beat.

0: Een hert voor carnaval.
1: Het is een enige wat je klapt, dat moet wel willen. Dat moet wel willen klappen. Wel, ik dacht dat je dat liedje schrijven.
2: Abai ook, maar ja, we gaan dat toch met z'n tweeën schrijven, hè.
1: Ja, maar is dat goed, jongen?
2: Hier komt ze, schrijft op, ze.
1: Maar wacht, hier is niks drinken, hè, hier is niks.
2: Ja, je mag het dan ook nog niet, hè.
1: Ja, maar wat moet je hebben?
2: Dat moet hetzelfde.
1: Ja, maar ik heb hier van alles aan makker, wat meet je?
2: Wat moet je dat gelijk, hè? Toekomst heeft maar door iets.
1: Ja, maar ik moet er ook kiezen, had dat niet mee, dan ik zit met
2: pak. Ik heb dat al juist al gezegd dat dat gelijk is.
1: Wel, deze fles dat is goed, ze prieft dan een keer af.
2: Prieven, moet ik niet prieven? Hit je dat een roertje? Geen maar dat gelast, zit al hier mee. Dan mag je een begin.
3: Voor de zot.

0: tegen dat God hier al geen kant neemt.
1: Ja, dat is mijn fout zeker.
0: Ja, maar dat heb ik toch niet gezet?
1: Niet, maar ja, ik zie het toch zeker. Hij ziet er zo lastig als dat je groot bent.
0: Maar het is toch waar, hè?
1: Zie het ze, tegen aanmeiden niks zeggen.
0: Wat doet, maar ja?
1: Maar ja, wat hè?
0: Hij ziet dat dat een tekst noemt aan het lettergrepen. Hoe komt dat is dan nou?
1: Jongen, ja, doet jij zelf, hè. Met je lettergrippen, om niet gestieten.
0: Lettergrippen? Wat is dat, hè, lettergrippen?
1: Oh, kom, jongen, lach mee een ander.
0: Ja, wat langer naar school moest aanwezig zijn.
1: Alles, hè. Ken je Hanneke niet miskappen, misschien?
0: Bij ook, maar ja, hij wil die een tekst krijgen, hè. Hij kan je niet heftig klappen.
1: Hoe zit jij weer mee op,
0: maar wat is misschien niet tegen mij beginnen, dat kan maar rood, want dat is niet tegen de

De ronde tafel van Ninof, dat zijn alle motofriepatekens. Boites, mossen, zwijpen, brassen, feesten en muziek, patatjes, goeie tekens. Want we hebben een hert van goud, maar patatje hebben nu

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninoven, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in!

0: neem alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Al heb ik een vloer, dat is toch gewoon iets? Zijn die content misschien?
0: Abai ook, maar ja, er lopen er dan al draai rond. En ze zijn later draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?

0: Ja, Gigi, als we eens keu nomen, jong.
1: Ah, merci, jong, Floeren. Ja, dat is geen regadona, jong.
0: Nee, echt, echt, je zegt een krak. Zeg, monaliger iets anders. De mine die passeerde week een hond gekocht. Als zo een teef.
1: Allee, jong, dat zeg ik er dan toch niet over afra.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Als zo een braaf, schoon bichje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.
1: Goh,

0: opgepast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Back in time. Zij er geriet voor. We gaan back, back, back in time. Feest van Joor. Amon te hoor. Het is carnaval. Het is carnaval. Het is carnaval. Hier bij ons. Feest van Joor.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met Nanook af.
3: Vouwer dat ze door naar allemaal mee komen, alleen jongens, alstublieft. Zeg dat ik burgemeester geworden ben door allemaal te bezen. Ah, mijn zoete kaas.

Krol dat bedankpapier uit al alle kanten. Maar Paint at Home, doof in je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: kakot. Een andere eiken met wat meer schwongen.
1: Allee, het zijn jou, wat komen ze aan doen? Allee, is deze tijd goed?
0: Ja, veel beter. Hier kunnen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè?
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Goh, we gaan erom beginnen. Allee.

0: Schumacher.
1: Nie.
0: No Hineki.
1: Jut,
0: jongen. Alleen nog Hineki zijn. En meisje, we dat zot. Hij begon iets anders doen. Dat is hij nog nooit gezien. Prima met dat bosch.
2: Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen mee, ons allen. Carnavallen

beste beslag van de jaar. In de rechterhoek een zwaar gewicht met een stevige rechter, maar al meerdere keren KO. In de linkerhoek een heup linkie winkies, uit je pluimgewichten die samen een vuist maken. Dames en heren.

0: Er is voor je niemand dat die stem verdient. En dat zijn gewoon. Dus pak die handschoen op, voor alle succes. En dat vanaf maar daar.
1: Wil je politieke frustratie squash? Slot jij eens op mijn

0: je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébos steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.

0: aangepast. Deze Zuckerfestliege van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Dario, je weet het. Eerst nog veren en tijna omkeren.

Hey, ik weet wel, een slagske met carnaval is echt nog goed, maar een witkap, dat is echt... Beter.

0: Hausradio.
1: Nicht wen denkt, alt 20 Jahr, wo sind ihn auf se Karnaval? Mein Gröte hier, Respekt en Tradities bovenal. Van spektakel, pracht en prol in de stoet. Met kostuums en wagens en licht in overvloed. We zijn vies, de carnaval Nienhof al 55 jaar bestoot. En hopen dat deze traditie nooit of nooit verloren wordt. Just gelijk de samurai, dat zijn strepen al lang heeft verdiend. Want de betekenis van samurai is haar die dienst.

0: buiten.
1: Ah wel, daar waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, hoort dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On avant la machine. We klassen er van een keer vizier carnavalsradio in.
4: We zitten zonder Bastos.
5: We

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. De tijdje zorg na dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum

Bout kostte hem ook en viel der Bout uit een troon. Het is een machtige viel, ja, dat moet je verstoon. Dus kunnen hoe tof en paar ik dat gemokt uit voom.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Bonjour, cousin. Hij zei van de chaussée de Bolvert, hè, met de masker kassa. Hè. En ik lust de ruk naar de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

0: aangepast. Deze Zuckerfestliege van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Ja, meisje, weet je het nog?
3: Wat, nee?
2: Dat van Toffleus, hè?
3: Ah, dat, hè?
2: Ja.
3: Dat is kut, Mollitsch.

Woo! Come on!

hij de grond gezakt vastkomt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kent vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je kind je handen, het is kan nog een chat drinken, hè? Ha ja!

0: Voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wendag het vindt.
2: Klinkt het zo? Brokkel zich eeuwig 166 en 1 af.
1: Paint at home, create your happy home.
3: De Ninofske fanfare. Wij gaan hierna een erken spelen. Come on carnavalisten, meezingen en meedansen. 3, 2, 1...

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
2: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

0: springt als de beat begint. Lieke vette springen.
1: Lieke vette springen.
2: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links.
0: Springen dan naar rechts.
1: Jumpen weer naar links.
0: En dat al tegelijk. We beginnen hier van links.
1: Springen tijd naar rechts.
0: Jumpen weer naar links. En dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nu gereed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinge.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Hij springt als een bieberhintje. Een lieke vette springen.
1: Een lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als een bieberhintje. We beginnen hier van links. Springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links.
0: En dat al tegelijk. We beginnen hier van links.
1: Springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links. En dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nu gereed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinch.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

maar zien in gang trekken. Dat is de stuurmer, hè. Dat moet op gemakkelijk in gang komen. Voilà, een stijl.

mighty cool.

Zo gezegd, hij zei van de chasseide wol verstemmende maske kassa. En ik lust de ruk door de radiovagine van de NK5. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

Ja, hallo eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert je gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal je eens vertellen hoe voor dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zware,

Het beestje oos in de tuin, de kouwind blies deer oos uit. We konden niet naar bootje, in ons kot weer mijn steken zot. In mijn stad door was het stil, dat voelde toch morska. Ik vroeg mijn eigen af.

0: vond de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: versleten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat is bij hem polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joost. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in!

0: Yes.
1: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
3: Radio met een hoek af.

0: Ja, Zanneke Zuurbox, dat zie je niet, hè? Je mag het afsluiten. En ooit jouw kadeer ook maar van de hand terug. Maar we zullen wel zien dansen, zei onder de Zuurbox.
1: La, la, la, la, la, la.

stekjes maar nuttig. Hier hebben wij in ons gezetteld, onze kinders doet. Dat zit van kleins af in ons bloed. Hier hebben

0: en zei je nadien bij de grond gezakt was komt, hè? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs vooral in en al. Als je in je handen het is, kan nog een chat drinken, hè? Ah ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

feest voor jonk en oud. Een festival dat trouwt ogenlang de Ninofs gestroten overeert. Boenkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken alle mee nog toen Ninof leidt. Een deuverechtig land van carnavalisten die allemaal zomer het groeste feest mogen op de schoenste melodiekjes.

kostuum en een stok, dat werd hier een groot visje. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt je schmink al op het dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot visje. Hangt een kostuum en een stok, dat werd hier een groot visje. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt je schmink al op het dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot visje. Thank you.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager!
2: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een visie carnaval!

riet, van een moshpit in de keet. Was dan weer bijeen, voor het feest van iedereen. Ik zeg het al, houd me roepen en of dat hoeft vast. Als dat hier

Kom lekker mee als allemaal, als alle carnavallen, carnavallen mee als allemaal, als alle carnavallen, carnavallen mee als allemaal, als alle carnavallen, carnavallen mee als allemaal, als alle. Kom lekker, lekker, lekker carnavallen mee als allemaal, als alle carnavallen, carnavallen mee als allemaal, als alle.

0: schoenmaker.
1: Nee.
0: Nog één keer. Ah, jood, jongen. Alleen nog één keer zijn. En meisje, ben dat zot? Hij begon iets anders doen. Dat was hij nog nooit gezien. Bimo met dat bos.
2: Carnavallen, carnavallen, mee ons allen, mee ons allen. Carnavallen, carnavallen, mee ons allen, mee ons allen. Carnavallen, carnavallen, mee ons allen, mee ons allen. Carnavallen. Carnavallen, carnavallen, mee ons allen, mee ons allen. Carnavallen, carnavallen, mee ons allen, mee ons allen. Carnavallen, carnavallen, mee ons allen, mee ons allen. Carnavallen, carnavallen, mee ons allen, mee ons allen. Carnavallen.

0: Op een schone moedagmijnd goot een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kapgoed en slikt haar leste spekkeloosjok deer. Met een vasthand en een zwoerstemmen pakt zij een telefoon op.
1: Hallo, mijn zuster Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
2: Een goeiedag, madame, als ik dat mag zeggen tenminste. Dat is hier Hans van de verfwinkel van Opredegem. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, hoesnien of schereuzen, vielen in diamanten jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast enig materiaal zijn, want dat ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gaan. En je kent je man, hè?
1: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar je mag er al wat aan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer maar een hevel komen daar doen.
0: Dat was het begin van de vierde lange werkdag van zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verier. En alleszins een gifletje van een sing.

0: Maar af voor om de stert. Waarlijk kappen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Met ons truweel, ga maar kappen, zeg ze veel.
0: Waarlijk kappen in de mer. Ik vroeg me af voor om de stert. Waarlijk kappen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: Vraag me af waarom de stress. Waar ik af en in de mes.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Met ons truweel, ga me kappen, zeg ze veel.
0: Waar ik af en in de mes. Ik vraag me af waarom de stress. Waar ik af en in de mes.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: als mijnwerker. Deed dat donker gat met ons truweel. Ga maar kappen, zeg ze veel.
1: Waarle kappen in de mer, ik vraag me af waarom is dat. Waarle kappen in de mer,
2: ik zing door niks, het is antwoord.
0: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: KW. Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar een KW.

0: vet plezier.
1: Radio met een hoek af.
2: En café hier en hier Stijn Oliveren. Nino Moen Blommestad. Blommekes, blaad, rood, groen en zwart. Moen Nino Stad, let en u.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We clashen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Dames en heren, ladies and gentlemen, welkom aan boord van deze Boeing 9400 Nino.
1: Come on, Nino Vieterkes, we pakken haar mee. Waar gaan we nog toe? Nori Pizza!
2: We're gonna have some fun in the Pasha!
3: Nino Palapaya, kom de schnorros fiesta, kom over het podja, zodat ze niet de samen.

bij de grond gezakt vastkomt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kent vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren

Hoppapas, deze is ook een verslieken van 2026.

20 februari 1960. Een speciaal bericht voor alle Ninoviters, dus luister het goed. Het is gebeurd. Damascus kutte van Ninos kruiven van doog geschiedenis. Nee, geen science fiction, maar werkelijkheid. Van doog op de maan. Apollo 11 te lood. Armstrong te treeg. Een kleine stap voor Damascus kutte, een grote stap voor Nino.

0: Hey, maskes, wat doen we na?
1: Ah ja, danken, slimme!
0: Man, nu zo, dat is manpintje.

0: Ja, ja, het was te pijzen. Spelletje op de ogen, hè. Panterpen.
1: Ja, wittelkrabbers.
2: Haha.
1: T6
2: en KV.
1: En te start voor een vizier carnaval.

Kávy.

Kirk Roberts. Ulrich. Eilid Sehn. Sehr eine Batterie aufholen. Und das Bankett. Oi, de nee van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Oi, nog hier nog drinken, ze. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van het stad. Een banket vergeopend.

0: Ik heb al getrompeerd. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protesees gewoon een tafel zitten.
1: En na... voor echt. Welkom op de diner van de Prins.

0: met speksjes en een brochet. Of toch liever een kroket. Je kunt kiezen wat je wilt. Dan blijft dekt heel goed gezien.
1: En grote kommer meer en al dat deed op postaleur.
0: En je geeft nog een dessertje. Wat dat in een grote klerken.

0: Ketelman. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten nog.
1: Nou, wet

0: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninosse kraamkliniek. Het Ninos dialect werd met de paplepel ingeheven. Zullen de kinderen dat nou ook nog kennen? We gaan een keer proberen. Zeg me een keer na. Papa.
1: Papa.
0: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninos. We. Tol.
1: Ajon.
0: Wat was dat? Nee. We. Tol.
1: Ajon.
0: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn. Hè. Het werd hier echt tijd dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Aber komm, wo haben wir es probiert? Nie noch.
1: Nie noch.
0: Ja, da behindert auch mir ab der Trecke. Kuh böt.
1: Kuh böt.
0: Ja, gut. Und dann geht es mühliger. Kaffee-hieter.
1: Kaffee-hieter.
0: Ja, gut, jong. Als dat dan lukt, dan gaan we nog een keer een laatste keer proberen, hè. Wettel.
1: Wettel.
0: Ja, valasse, zie je het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven toch nog echte wettels geboren.

0: NASA hier toch al lang komt vliegen, ze.
1: Ik ben hier toch ook weer te stekken.
0: Hier hebben ze naar het skant een goed bierken en niet, of witkap of al zoiets.
1: Ah, welkom, dat wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed, dan zijn we ermee weg.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninoven, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in!

0: Leicester, Noor en KV. Radio met een hoed af. 111% carnavalsradio.
1: Hey, wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
2: Wacht dan tijd maar af.
3: Als een wijn in hang schieten,
4: zet je stoel dan maar aan de kant.
1: En hoi op tofelstoon.

Het is vrijdag over en ik zit hier weer alleen. Na de voetbal, hokkoren, potten pakken en al een tijdje verkleden. Als dat hier al zo blijft voor schoen, gaan we het onderwijs doen, voor te skiën.

0: Sint.
1: Nadat je nog zwemmen, kindje.
2: 20 uur vanuit vandaag. Welke keer weer naar de Sintje van carnaval. Draadogen en nachten op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van oogjes.
3: Ja, ze is weg, ze is weg.
4: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zorg dat spel hier mooi in hang.
3: Ja, want we hebben hier te vieren.
4: Ah ja, ah ja.
3: Zijn gereed?
4: Jo, ik ben gereed.
3: Zijn gereed?
4: Voor 20 jaar.

Radohlak, Radohlak. Ojong, stopte je met roeren dat spel? Ben je als roerlings genoeg? Chemisch veren, gelukveren, ze veel

0: jaar. Het is hier niet tussen de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnommig.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh?

0: locked, in the locked, are you
1: the Reclamekers! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
3: Bonjour, cousin. Hij zei van de chaussée de bol vertemmende masker kassa. En ik lust de ruk door de radiovagine van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.
4: Niet gewoon stelveer, orkest, test. Oh, jongens, we zijn niet tot oververkeer bezig. Allee, jongens, nou gaan we het niet goed doen, hè. Ik tel af tot draai. 1, 2, draai.

0: Sartre.
1: Pas, deze is ook een verslieger van 2026.
2: En ga in chat in de Tia-stemmen.

44 keren zijn er de blikjes baar. Onder stroelende zon of zelfs in naasje gekaar. Als je was zestig zet, weet je perfect wat ik bedoel. Of vond je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Veel is die was jornum dobbele jubilé. Dat spel bestoel die avond.

0: En hier nog iets bezocht, waar werd er die verkocht? Ey, ons afval wordt er goed onderzocht. Zat hij vol met drugs, geen café of thee? Vertel je, dat is onnus, er is een mees. We stonden in top 5, alo kroket. Maar wat stond je toch van haar in de hartje? Dus wil je haar een ecstasy-tablet? Ik ken je dat graag per ballet.
1: Moet is moeilijk te geloven, want het is toch straf. Dus misschien zag ik dan van Gisberg wel nog niet of af. Ey, ik kon het allemaal zeggen. Voert door Gisberg, zit dat toch vol met

0: met Azatte Botten, Apinjom Gestik, Baas Keunavers. En zei je nadien deed de grond gezakt vast komt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintjer nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Hop, oh, pas, deze is ook een vestlieke van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffest masker stond.

was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier. En iedereen wist het al.

0: man, morda bestal.
1: Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt dat uit ze plezant en al liefd.
0: Ver carnaval.
1: Ik hoop dat nog lang mag dieren, verdatten is partie.

een grote jat. Bij Lotta Makker zijn flesje klinken, met resultaat abissenat. Ik gaf mij in, bijt op mijn tannen, maar tijden niet eens,

0: is kruiven. Met Draman, dat is rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoe. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn in is, voert!

Meesje van Dienhof, om aan de carnavalhoed in hang te zetten, presenteer die te komen van het jaar, Veslid Braam. Recht overgekomen van de scooten, Verzwaarhelch. Dus ik zou zeggen, hoe luisteren wat dat hij te vertellen heeft en laat je allemaal eens goed gaan, hè. Iedereen gereed? 1, 2, 3.

0: Mikkes Tonal geriert om een deel. Dat is het ideaal, want ik hond er weer veer. Eenmaal een beat om goed op te dansen. En ik zeg deze nou niet om te zwansen. S'avonds ik het maak compleet kroket. Want mijn B is in de pocket. Ik ben de Zumba Ronnie. Stil zitten kan ik niet. Luid aan, al morgens goed gewoon. En trek die spurslasje on. Kom, doe ons dansje mee. Hier te koemen, gonder veer. Luid aan, al morgens goed gewoon. En trek die spurslasje on.
1: Koemen.
2: Hey Cindy, kom wel hier dat ik over mijn wet onttrek.
1: De Cindy. De Koemen. De Funky.
2: En mijn nog naam?
1: Veslid Bram, Bram, Bram.
2: Dat was wel een goeie.
1: Veslid Bram, Bram, Bram.
3: Ik ben toest en ik zie je naar mijn life. Ik ben super, alle spieren staan stijf. Ik zie de kleuter in mijn broek. Ik heb echt een sexy look. Ik laat alle meken shaken. En niet te komen, ik doe me het breken. Is er nou eens kunnen sport? Dan die waar gehuil van wordt.
1: Koeman.
3: Ik ben de Zumba Ronnie. Stil zitten kan ik niet. Laat je nou maar risico gaan en trek die sportslasje aan. Kom, doe ons danske mee. Dit te komen, handen vee. Laat je nou maar risico gaan en trek die sportslasje aan.

0: vaste kostuum. Zet onze woofer op het rustige volume. Aha, brusje, voor carnaval. Kom amuseren, boe van al. Van op ik moe, ik niks geween. Druk liever witkap, bam aan eten. Maar als kanaal nog stille stoot, is bij de rag gaan euro schoot.
1: Goed, man.
0: Ik ben de Zumba Ronnie. Stil zitten kan ik niet. Laat je naam maar is gewoon en trek die sportslasje noen. Kom, doe Joes, dasje mee. Dit ik hoe me gewoon er veer. Laat je naam maar is gewoon gaan en trek die sportslasje aan.

0: Speel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: Ah wel, waar moet hij zijn?
2: In de kazer.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga kentjaap in de TIA stemmen.
2: Ai, Luca, ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
3: Dat heb ik al wat, zei. Krijgt hij mijn machine. Allee, rap.

0: πεντφίσιεν ζεφότς.
1: Καλημέρα, είμαι Αναστάζια Ατσινίκολας, είμαι αλήσος εν Ρόδος, ραδιοφόνο εν καφέ. Μπράβο, ευχαριστώ.
2: Dat is al 2 jaar, dat ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan. In Mierbeek. In Aspeloren. In Winnik. En in Opeltjeren. Ik heb mijn was gedaan. Ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote kooijs gedaan. Ik heb vest kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd. En nieuwjaar. Digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen. Ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet van waar dat komt. Maar een carnaval is

Lucas Pouya, al 5 jaar in de stoet. Vriendschap en plezier, het is als eu dat het moet. Batouch, homen over de schreef, maar wellen zijn al jaren goed opdreef.

0: NKW. Radio met een hoek af.
1: U kunt de moskee luisteren zonder NKW.
2: De Okegemse amusanten presenteren al De Kouten zijn gestoken en Ska zit te woesten met een prots in de speeltoon van het amusantenland.

0: Op, pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Jeannette nummer 26. Waarom mogen hier smartlappen? Waarom mogen muziek verlamzakken en zatlappen? En alle moeders in bad pakken? Oké, vrouwen zotten, zijn je mee?

Lost in the school.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We clashen er van een keer van hier Carnavalsradio in.

0: Maar hier kom die rommel.
1: Ja, dat is toch een skeufiolet, zit er die?
2: Ja, op mijn skeut is ze gezeten, hè, boy.
1: Ja, bij mij twee keer, bij mij niet, hè. Achter een harde chance, hè, jong.
3: Opgepast, deze zukkenverslieken van 2026.
4: En ga kindje in de dia stemmen.

As een touch, waar hoe gekomen is. Oeh, hoe of het zijn. Als alles was, maar nimmer is. Oeh, hoe of het zijn. Als taal verbaasd.

zonder dat hij is kunnen ploemen op mijn steekjes toon. Hoe goed het zijn zonder mijn keep en mijn strepjes kaas noemen. Hoe goed het

sein. Als ik weer bij hen zou meegaan in de stoet, ik kon al zeggen, vanaf nu beloof ik nog meer als goed. Ik kon al zeggen, hoe gaat het zijn? Gelijk als dat altijd was.

als de visken hier weer gereed zal stoen. Hoe gaat het zijn als mijn stem niet meer door de micro zou gaan? Ik gewoon al zeggen, ik heb echt mijn best gedaan.

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog een café?

0: Hoppapas, deze is ook even slieken van 2026.
1: We moeten wel dat vakkelijke riegen dat er hier geen zwembad in meer is. Je moet je voor elke stad kunnen zwemmen.
2: Wat doe je?
1: Zie maar dat je naar Brevet kunt rollen.

0: objektet behåller holst.
1: Ne wette lebatage, echt om alles nekket scotch. On den dogelijkse sleer of politiek. Kan in het leven al eens pikken, ach kom jong, het zal wel likken.

0: Wacht, dat is leeg,
1: dat
0: is leeg.
2: Wettelkrabbers zijn hele mannetjesdom.
1: Kijk, ik heb maar gaan dronken zijn.
0: Ja, maar niet, zeg, jongens.
2: Wettelkrabbers zijn hele mannetjesdom.
1: Ik ga weer van je joervoesje.
0: Ja,
1: dat weet
0: ik ook.
1: Voilà.
0: Maar we gaan maar meer nog doen.
2: Wettelkrabbers zijn hele mannetjesdom.
3: Onder de 11% Carnavalsradio.

0: Oes.
1: Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Oog en verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
0: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.
2: Wist je, ze zijn hier met een camera onder vier deur.

0: Rapper zijn echt woord.
1: Dus Top Touch presenteert PPA. Bijzonder plan vanaf Graaselijk Lierik.

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager. In de kager, in de kager, in de kager,
1: kager.
0: En gerne een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
0: Ja, Wittelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En de start voor een vizier carnavalsradio.
3: 111%.

0: KW.
1: Radio met een hoek af.
2: Uk in de moskee, luister eens naar een KW.

Come on, come on, dance my mom, come on.

0: Είμαι Αναστάζια Ατσινίκολας, ηνιαλίσσος εν Ρόδος, ραδιοφώνο εν καφέ. Μπράβο, ευχαριστώ.
1: Double Tub 2016 presenteert Jubileum met patékes en gebak. Amai, mijn frak. 10 jaar bestaan, het is veel te rap verbouwen. Maar bij ieder van ons laat Double Tub nog altijd in ons hart. En daarom stellen mijn alle veren de oudste bakkera op de markt. 10 jaar.

ordered here for Rush. She was well behaved.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
3: 111%

0: doar sex ca fizu.
1: En ca vi, Somsung.
2: Bună că vin în tațeni mei.
3: Ladies and gentlemen, welcome op de Battle van Ninov in de blauwe hoek. Met een kusgehalte van 47 beestjes per minuut. De burgemeester van stad, Tanja de Jonge. En in de geelzwette hoek, met gewicht van op opre 400 hectare nat gewogen. Guy Dazeler. Let's go!

viert verjonkenhout. Een festival dat trouw ogenlang de Ninofs gestroten overeert. Boenkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken alle mee naar toen Ninof leidt. Het deuverechte land van carnavalisten die allemaal zomer het grootste feest mogen op de schoenste met

kostuum en een stok, dat werd hier een groot feestje. Zet je pompier, moraal gereed, dat werd hier een groot feestje. Hangt hier schmink al op het dood, dat werd hier een groot feestje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot feestje. Hangt een kostuum en een stok, dat werd hier een groot feestje. Zet je pompier, moraal gereed, dat werd hier een groot feestje. Hangt hier schmink al op het dood, dat werd hier een groot feestje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot feestje.

werd botinnen en de groeten overal. Dat is al werkt en nu kun ik al super carnaval. De kloesjes van dat biecht, dat is voor hem een groot plezier. Dat ik tent en weer op en recycleert en nog zijn hier.

0: Eu hadden Theo.
1: De vuilnisman.
0: Hij hing hier met carnaval. Heel de stad kon men op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doepen dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Tors.
2: Nee.

Osvenske Henaroche Gontasi Lankenu Hoppawacht

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joost. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We klassen er van en we zien carnavalsradio in.
3: Ja, 1, 2, 7. Zeg, zei je, ga van Nino. Toevallig op de boom.

0: opgepast, deze zukkenvestliegen van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Καλημέρα, είμαι Αναστάσια Ατσινίκολας, είμαι Ιαλίσσος Ρόδος.

0: Op, pas, deze zulke verslieken van 2026.
1: Zwetzet! Allemaal op een raam. En lang dans kan doen, hè. Moet ik hier nou echt alles aan doen? Ben hier precies naar papa gooien.

0: avond en gedronken, hè, jongen.
1: Hallo, ik heb er toch ook de vaak mee.
0: Hallo, verrooid. Tot ziens.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog in café?

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Painted Home. Painted Home. Painted Home. Create your happy home.

eraan. Nog heel even alles geven, want mijn leven is verbaan. Ik al stond een uur geleden, onze stad op zijn kop.

0: Hé, hey, Wettels, je goest hier met dat mijn zin?
1: Bye, jongen. Geef ons een pijl, een boeg en een pluim. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
0: Wat dan?
2: Pijl, boeg en een pluim.
3: Pijl, boeg en een pluim. Toebak, vraven.

gage no lusje op of wat? Wollen naar mijn test en de start voor waar rest. Roep de quickie en zijn ladies maar op.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer. In de kazer, in de kazer, in de kazer, en gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kazer, in de kazer, in de kazer, in de kazer. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kazer.
2: Let's go.

0: Hey, zeg, ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè? Het is een machine, hè? Waarmee dat mijn tweerkind naar ons hand zet?
1: Ja. Ziet er niet gewoon uit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zet jij wel een gat in haar merktemmen.

0: Alles machine is proberen opstarten, nee?
1: Zijn we al zeker, hè?
2: Ik pijs toch dat alles op hun stond.
1: Jongens, ava, we zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je zo zeker zit van dat spel.
0: Jongens, zeg, het doet mij nou twijfel, nee?
1: Door is nou te laat, Fuzzel, hè?
0: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 22 of draait aardig?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè.
0: Zeg, en is de druk wel goed, hè?
1: Domme, wat doe je nou?
0: Zie daar, heb je dat kutzooi ding nog gezien, hè?
1: Miljarden, tjoe, dat begint tot de brand.
0: Alles op ze!
1: Alles op ze!

Ja, kom, we gaan nou eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega, ik voel dat mijn dikke tegen. Dat is vertrokken. Ja, ja, ja, ja, ja.